mijn chauffeur mietje naar. En de roet is voor uw jaar. Rek moet borlo mietje meer. Kaar op en tineer. Kelle mijn chauffeur net ook op. Elf wat jok maar ohojot. Bela nu god ni mietje toet. Slaan jok uit aan voet. Maar sneeket nem balo. Mint ek jo melek kondalo. Mert vat ember vier. Uljön csendesen a helyén.